0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui. Ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: The next train will be leaving from platform 1.
7: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in de West Express. We begonnen met Zen en Her. Niet bedelen, niet stelen en niet lenen. Spreekwoord van de New Seekers.

de New Seekers en Back Steel Obaro. Gespecialiseerd in jou eigenlijk. From the 80s, the Time Bandits.

We were all wounded at Wounded Knee en Red Bound. Zo dadelijk ben je terug met een oude van Emil Ford en de Checkmates. Eerst nog eentje uit een tijd toen BZN nog bestond. Dat is één. En toen Annie Schilder nog deel uitmaakte van de groep. Hier is Polydam.

Een van de vele golden hits die nooit verloren mogen gaan. Emil Ford and the Checkmates. And what do you want to make those eyes at me for? Deze kan ook een blijver genoemd worden. Rod Stewart. Maggie May.

rotje op Patatje Stewart aan Maggie May. Ik zit me eigenlijk een beetje af te vragen, hoe zit het nou met ons? Dat vraagt Champagne zich ook af. How about us?

Love Is All, we hadden het nog even bij de liefde met de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. En zo dadelijk ben je terug met de Scorpions.

Jealousy Brothers en Oh Laurie. Het is moeilijk om een programma een eind aan te weven als je weet dat je zo van je programma houdt. Stop Loving You, hier is Toto.

einde van de Westen Express. Hartelijk dank voor het luisteren naar de afgelopen aflevering. Graag een afspraak voor een volgende. Dank u wel. Uitsmijter vandaag wordt Anita Meijer. Maar eerst nog de King himself, Elvis Presley. Graag tot de volgende.

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui, ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tillen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek. Ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
8: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
7: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
8: Ik zie je graag.
9: Beste muziek.
10: Hoor je hier.
11: Radio Memory.
12: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
11: Radio Memory.
13: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
3: Waar zijn al die mooie jaren?
2: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Valk op deze vrijdag. En wat zijn je plannen voor het weekend? Doe wat leuke dingen. Ja, ik ga mezelf trakteren op een verwend momentje.
1: Ja.
0: Lekker verwennen. Mag ook eens. En zon.

op je radio met de Bassa en Magnetic bij Memory. Eerste deel van de ochtendshow, straks nog een moment met Frans Bauer. Dan gaan we de knallers boven halen. Ja, dan moet ik u niet vertellen wat dat gaat worden in het eerste deel. En het tweede deel, ja, kan ik niet anders dan de nieuwe draaien, hè?

never-ending story bij Radio Memory in de ochtendshow. Straks wel jaren 70 met Kissing in the Sunshine Band. En natuurlijk Frans Bauer. Maar nu eerst...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Nieuwe single van Toe van Biola. Met de goede vriend van Pat Crimson, Niels van Zandt. Ja, een Polonaise op de vrijdagochtend. Dat mag natuurlijk. En de koning van de Polonaise, dat is Frans Bauer. We horen elkaar terug na nieuws en weer voor het tweede deel van de ochtendshow. Heb je

0: parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid met MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie tegen. Eén iemand van Les Engagés onthield zich. Er is niet genoeg overlegd en de hervorming is niet evenwichtig verdeeld, zegt Mathilde Van Dorp.
1: Je ne peux pas soutenir les méthodes employées depuis des mois et encore aujourd'hui. Ni le manque de concertation, ni le timing, ni le rapport de force.
0: Leerkrachten moeten onder meer 10% meer lesgeven zonder loonsverhoging. Voor studenten in het hoger onderwijs stijgt het inschrijvingsgeld. Het protest tegen de besparingen liep gisteren nog helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tellen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
2: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Goedemorgen allemaal. 1 AM. En Summer, die is er ook bij. En zodanig nog Genesis.

0: Touch.
1: Wat zijn je plannen voor het weekend?
0: Jawel, de mijne is die zijn gemaakt. Een verbindmomentje en de verjaardag van John Dennis. En ertussen nog een barbecue, dus het wordt een zeer goed gevuld weekend. Over John Dennis gesproken, zijn nieuwe

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

onze line dancer zo gezegd met een plezier te doen. Het is de Judge en Why Not Me? Eens kijken wat ik nog voor jou in petto heb.

0: natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor 35 euro voor volwassenen en 25 euro voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Dus

Gentleman in de ochtendshow. Wat dat we soms ook eens een plaatje draaien met wat meer, betekenis. Jawel, dit is er eentje van. Jelle.

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, 25 euro. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Ja, beste vrienden. Hier zijn we weer. Zeg, weet je wat ons moeder onlangs zei? Ha, ha, ha.

Goedemorgen. Het is vrijdag geworden. We hebben weer de deuren geopend van onze ochtendcrew. Samen met Herman Swoop en ons Smoe zijn nog een laatste dicht vandaag. Maar nee, we gaan niet luisteren. En we gaan zeker niet luisteren, maar we gaan de leuke hits gaan draaien. En wat dacht je van deze Bill Medley en Jennifer Warnes en I Have the Time of My Life?

Beetje gevolgd door Billy Crawford en Tracking. Ja, we hebben het ontdekt. We hebben er niet kunnen mee lachen. Nee, we hebben gezegd dat was de laatste keer. Maar voor Willy Somers is het blijkbaar de eerste keer.

0: het blijft toch een hele mooie plaat, die van Frank Duval, die Angel of Mine. Help me to free myself. En daarvoor gaan we terug naar 1981, maar liefst. En ik vind ze nog altijd heel modern klinken. Nu tijd voor Henk Wijngaard, en dit is wat mijn opa zei.
1: In de ogen van mijn opa

bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

terug in de tijd. Met deze van Donnie Albert. Je hebt hem misschien nog herkend van de Supremes. En Baby, Where Did Our Love Go? Ik zou het niet weten waar die liefde naartoe is, maar ik heb hier even rondgekeken. Ik heb ze nergens te zien liggen. Nu tijd voor Ariana Grande met Into You Are.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de ochtendkroeg.
0: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power.

was er nog eentje van de Bengals. En if she knew what she wants, dan gaat ze niet blijven zagen. Dan gaat ze zich bij neerleggen, maar dat is wishful thinking waarschijnlijk. En ja, je kent de dames, hè. Ze blijven zagen tot ze een zin krijgen. Maar nu tijd voor een beetje Belgische nostalgie. Vanger komt die ons met het begin van de Puerto Rico.

Het in de jaren 80, dit is John Spencer en een meisje voor altijd. Wie wil dat niet? Maar we gaan even een uitstapje maken hier op deze vrijdag in de ochtendkroeg met Dasje van de Zoo. Come on.

0: Ja, het was die grote hit van Elvis Presley. Always on my mind. Dat deze heren van Pet Shop Boys coverden. En een mega succes werd. Ja, ook Willie Nelson heeft er zich aangewaagd. En was ook een versie dat de beste pruimen was. Ja. Ziezo, dames en heren, de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er niet, want dan is het weekend. Maar maandag ben ik er opnieuw weer op je favoriete radio. En dan veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog die van Coldplay en de I'm for the Weekend. Tot volgende week.

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een papa-bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

lekker groepje. Ja, ook dat Nederlandse fabrikaat, jaren 80. Lekker dik zo. Zoals het kon toen in die tijd. En leuk om dat terug te horen of jouw eigen radio vinden.

0: Zou het tijdens het opnemen van deze plaat fout zijn gegaan met die backing vocals? Ja, doen we denken aan een oude...
1: Wat?
0: Zo'n plaat van Elvis Presley, hè? Yeah? Are you lonesome tonight? Dat ging het ook helemaal mis. Maar lekker! Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Ach jongen, ga happy wezen, weet je wel. Zometeen nog iets fijns van achter de keukengordijn in jouw middle of the roadshow. Ik neem je even mee terug naar 1973.

0: uit de radio.
1: En dit was het weer één.
2: Grote zomerhit.
0: Chris Montes.
3: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het verschil tussen arm en rijk. Nou, eeuwen en eeuwen en eeuwen. Afijn. Er zijn mensen die maken er een plaatje over. Country boy.
4: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Alias Berger.

de handen niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even een zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook

zijn kansen gemist. We spreken pas goed als het lijk is gekist. En ook het kind dat nooit wordt bemind, het is een grote zof. We leren het nooit en ruzien door. En vinden zo nimmer bij elkander gehoor. Een mens die zo leed verdient.

0: Vacileque!
1: Quando ele tem no curso, o cara foi otimista!
0: Een complete stampede van edele, edele dieren. Een paard is edel. Ja, ja. Je mag ook geen paardenpoten zeggen, maar voeten. Voeten, vrienden. Crazy Horses van de Aslan Brothers. Terug in de Middellandse Roadshow. En daarvoor gedraaid, kwam een vraag over. Uniek exemplaar. Het was alias Berger, die we ook kennen van Veenhuizen op het Drentse platteland, weet je nog. Is dat even een zoveel plaatje kwam in 1975. Het was ook van de LP Linkerliedjes.

zand en de zee. Meer. Ja, nou goed, de Duitsers zeggen meer in plaats van zee. En zee is meer. Wil je meer zee? Ha, een zeewindje. Een seabriesje. Oh, ook wel lekker natuurlijk, hè. Ja. Marianne Rozenberg, ik bin wie du. Vier lange palen en de bekende digitale kanalen. En weet je veel, misschien wel via het ouderwetse cassettebandje. Nee, even serieus. Hey, little girl.

0: gekregen van
1: Herman Brood.
0: Herman Brood. Herman Brood. Juist, inderdaad. Nou, het is de originele LP op 33 toeren. Saturday Night. Voor dit album hebben ze al meer dan 100 pop geboden. Het blijkt een collectors item te zijn, vooral de eerste persie. Er was weer Herman Brood, The Beginning. Long time ago. En daar gaat de show over. Juist, platen van toen en heel lang geleden.

de Hoge Noord. Begin jaren 80. Oeh, dat is lang geleden, kerel. Dat is verrek lang geleden, ja. Heel lang geleden. Nou, kerel. Bestes, en making your mind up. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Tuurlijk, dat wist je al. En je zou wat dronken worden, zo tussen de maan en New York City. Kan ik wel zeggen, daar heb je al heel wat kilometers afgelegd.

Achterin Amerika, het best bekeken programma geweest op tv. Hè? Politieachtervolgingen, arrestaties, commercieel, compleet crimineel Amerika. Die vond het gewoon heerlijk. Bad Boys, terug op de radio. Dat was Inner Circle. Bezoek ook eens onze Facebookpagina. Middle of the Road Show. We gaan het over. Oh ja, dit is Lene.

altijd weer een fijne gedachte als deze heren zijn fotografisch van de partij zijn. Virtueel op het kleine erepodium hier in de Middle of the Roadshow studio. Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Dat was een van de laatste in de show voor wat betreft dit uur, vrienden. Ik moet nog even Wim bedanken voor de koffie. Dat was heerlijk. Ton P voor de verbindingen. Arnold A. Arnold. Ja, nou goed, jij bracht nog even de suikerklontjes hier.

0: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest... Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
6: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Was er eentje terug in de tijd, Wiltura 1975, doe het voor haar, voor hem en voor mij. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottenhem Helmaarden. Neem je mee tezelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Net voor deze van Wiltura hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Danny de Rover met Waar zijn al die mooie jaren. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doe er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen. Met nu een nummer van Lalo Richie. En Hello.

0: Was ook een van de bekendste platen van R.E.M. Everybody Hurts. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een klassiekerke van Johnny Lyon. En we draaien wereldwijd Sofietje.
1: Zij dronk Ranja met een

Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde.

0: Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goedemorgen.
10: Are we ready? Come on, come on. Yeah.
11: Don't let me talk to you.

was ook een van de grootste successen van Double Vision. We draaiden Knocking, Knocking, Knocking. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. De volgende plaat is er eentje terug in de tijd van Jack de Wilson. En we draaien nog een keertje de Reed Petite.

Springdag, disdag, woensdag, heel de avond in het café. Er zo heb ik heel wat pong op, donterneuze zo heb bij mij. Donderdags naar Doren, vrijdags de roulette.

Mijn wijf zal nooit niet klagen, dat ik zeg teun achtera. Want als ze daar of zogen, dan slok ze punt en bla. Mijn jong die moet zwaaien, dat is voor hun eigen goe. Want als er een blit, dan klopt.

ik zijn boos op een bedrijf. En de riers, een goeie geest. Mijn mensen hebben schrik van mij, ze noemen mij de beest. Ik wandel over laakje, daar iedereen in de grond. Want business is business om de rest.

Rem tijgen, socialisten, neigers, jouden enzovoort. Jeannette en Makakke hebben het eiter ooit gemoerd. Ik stem voor kernwapens, ter verdediging van de stoot. Ik stem voor het geweld.

Deze mannen ken je nog wel van met de wijven, niks als last. We draaien Catastroof en Zondags in de Kerk. En dat is een Franstalige plaats.

geel-grijs gedraaid in de jaren 80. Ik heb het over New Order. We draaien de Blue Monday. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een klassiekerke van Neil Sedaka.

0: gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeken organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
3: Waar zijn al die mooie jaren?
2: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Wasreetje van onze Frank van Damme, kind aan huis hier bij Radio Memory. We draaien de Gina. We gaan nog één draaien terug in de tijd. Eentje van de Bluesbusters en You're the One.

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan-ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

was er eentje van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Paul Severs, ik ben verliefd op jou. Vrijdag 5 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Bart Mot.

We draaien dus Sloans. Goedemorgen, goeiedag. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Jimmy Cliff Hotshot. En dan nog eentje van Julio Iglesias. Goal.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

0: De man met een prachtige stem. We draaien de Roy Orbison in Dreams. We blijven maar op romantische toeren. We gaan indraaien van onze Keir van Vlaams Lied Wiltuurraten samen met André Luhovski. En we draaien Alleen Gaan. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Het doet ons trouwens heel veel plezier. Hè? Radio Memory moet je met je meenemen. Zowel in de goede als slechte tijden. Het doet er niet toe, hè. Je moet deze radio laten vastroesten op je internetradio.
1: De jaren gaan voorbij.

Ook deze stond vandaag in onze playlist op deze vrijdag 5 juni. Het superweekend staat voor de deur. We draaien de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En ook deze ken je nog wel, hè? We draaien eentje van Lynn de Miel en Paradise Mi Amor.

album, deze plaat van Tom Jones. We draaien de versie van Luke Jones uit Ninove met de Green Green Grass of Home. We gaan richting Klaren. Gaan we doen met een hele mooie romantische plaat van Chris Moran uit Leiden. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Aan tafel met Tony van Beveren loopt stilzaam aan ten einde op deze vrijdag 5 juni. Met ook onze volcollega's hier al toegekomen, Bart Motaar. We draaien nog deze van Paul Anka, Tonight My Love, Tonight. We blijven nog eventjes in de goede oude tijd, hè? Niels Sedaka, Oh Carol.

We draaiden nog Modern Talking, Human Heart, Human Soul. Was het voor vandaag op deze vrijdag 5 juni. Het is 11:01 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Mouttard met zijn programma. Ook nog veel plek met de komende collega's. Maak er nog een fijne vrijdag vanmiddag van. Ben er graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4. Voor een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. We gaan Ribbedeby, niet naar Wallaby, maar wel richting Nienhoven. En dit gaan we doen met deze plaat van Yazoo en Don't Call. Tot morgen! We'll

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Wat een lekkere muzikale parel is me dat toch hoor. We gingen meteen even terug in de tijd naar de hipparade van 1989 met Belinda Carlisle. En ze hadden het over Leave a Light On. Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Deze band ontpopte zich in 1970 te Liverpool. U kende ze zeker nog wel met het weergaloze The Power of Love. Maar we namen jouw verdieping mee terug in de tijd naar 1984. Een gewezen nummer 1 hit toen in de hitparade. Wat over Frankie Goes to Hollywood en Relax. Big Boom.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
3: Waar zijn al die mooie jaren?
2: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.
10: Het beste hoor je hier.
11: De nooit vervelende hits.
10: Met Bart Motaar.

0: Moet ik toch een heel klein beetje beginnen. Dit is voor mij nog altijd puur jeugdsentiment. Deze Britse jazz-funk groep werd opgericht in 1980. En ze hadden een handvol hits, waaronder deze muzikale parel uit 1984, dat net geen top 5 hit bereikte. We hadden het over niemand minder dan Chuck Attack en Watching You.
1: Bart Mutar.

0: Today, tomorrow.
1: Bart Motaar. Bart Motaar.
2: Neemt je mee naar de tijd van toen.

De tijdloze classics sijpelen simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. En plots waren ze allemaal de pisten richting Mexico. En dit allemaal in het gezelschap van niemand minder dan Carlos Santana, dat we terugvonden in de hitparade van 1983. En dit hier is Jelle van Daal. En zij heeft het over kleuren in de regen.

YMCA was een nummer van de Amerikaanse discogroep The Village People. Het nummer bereikte in het begin van 1979 de eerste positie in de Amerikaanse hitlijsten en een nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk. En is daarmee eigenlijk ongetwijfeld de grootste hit van de band. Het is een van de minder dan 40 singles aller tijden, waarvan meer dan 10 miljoen exemplaren werden verkocht. Met nu muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Fun Fun was een Italiaanse popduo-project, oorspronkelijk bestaand uit Ivana Spagna en Angela Parisi, die tussen 1983 en 1989 enkele grote gave hits behaalde in de hitparade. Eigenlijk een groot set was weggelegd voor Color My Love en Happy Station, maar deze Bye Bye Bolero uit 1984 mocht er natuurlijk best bij wezen. Onderweg Mattia Bazar en Ticento.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar.

0: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Kingston Town van UB40, origineel van Lord Creator uit 1970. UB40 had er precies 20 jaar later een knaller van een hit mee, onder andere in ons land op nummer 1 en ook in Frankrijk op de eerste plaats van de hitparade. Van harte welkom bij een speciale Helden van de Popmuziek met alleen maar hits uit 1990. Het tweede album van Vaya Con Dios, Night Owls, bracht twee uiterst succesvolle singles op. Na Nena behaalde de top 3 en What's a Woman kwam zelfs op nummer 1. Hun stijl wordt omschreven als oude Amerikaanse jukeboxmuziek met duidelijke invloeden van zigeunermuziek en Franse chansons. Rob.

0: All the Men That I Need. De zeer succesvolle soul- en R&B-zangeres Whitney Houston, die vanaf de jaren 80 bijna 30 hits scoorde. Whitney's tante is zangeres Dionne Warwick. Houston overleed in 2012 op 49-jarige leeftijd. En wie maalt erom de zoveelste biografie van de Rolling Stones als je ook die van de Skeps kan lezen? 30 Years of Rock'n'Roll, met sappige verhalen van onder de kerktoren en aan straffe verhalen geen gebrek bij de Skeps. Hard Times.
1: I gave you a hard time. I told you the news.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: 1990. 1990.

Nothing Compares to You, Prince schreef het. Sinéad O'Connor maakte het beroemd, mede dankzij de bijbehorende video. En ze huilde echt, naar eigen zeggen, omdat ze op dat moment aan haar overleden moeder dacht. Het was haar laatste grote hit. En nog meer tranen in deze helden van de popmuziek. Tears for Fears, na Sowing the Seeds of Love en Woman in Chains, was Advice for the Young at Heart de derde single uit het album The Seeds of Love.

Padam Tich Lieb Dich, een nummer 1 hit in het najaar van 1990. Matthias Ruim zong het nummer en hij schreef het ook zelf. Het werd een ware meezinger. De opvolger, Gaapke Traamt van Dier, deed het nog aardig, maar lijkt het einde voor de Duitse zanger in onze hitlijsten. Helden van de popmuziek met iedere week de mooiste classics aller tijden. En vandaag komen die klassiekers allemaal uit 1990. In dat jaar werd Wiltura uitvoerig gevierd voor zijn 50ste verjaardag door alle media en door het kruim van de Vlaamse variété en popartiesten met de tributeplaten 16 voor Tura, met onder andere Dana Minner en The Strangers, en Tura Lura, rockers zingen Tura, met onder meer Soul Sister en Jo Lemaire. Op dat laatste album staat ook Doe Het Niet Meer van Elisa. How about?

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Michael Bolton haalde een top 3 notering in ons land in het begin van 1990 met How Am I Supposed to Live Without You. Stijn Meuris is naast journalist ook de oprichter van de Nederlandstalige rockbands Noordkaap en Monza. De muzikale doorbraak kwam er in 1990 toen hij met Noordkaap Humo's Rock Rally won. Een cover van Wiltura's Arme Joe zorgde ervoor dat Meuris en Co. een platencontract kregen. Een jaar later verscheen het debuutalbum Feest in de Stad.

Something Happened on the Way to Heaven, terug te vinden op het succesvolle album But Seriously van Phil Collins. En we ronden deze helden van de popmuziek met alleen maar hits uit 1990 af met Queen and the Miracle, afkomstig van het gelijknamige album. Het is volgens de verhalen een van de favoriete liedjes van Freddie Mercury en Brian May. Daarentegen is Roger Taylor niet heel gecharmeerd van het nummer, maar hij waardeert het liedje wel heel erg door de complexiteit van The Miracle. De tekst beschrijft alle grote en kleine dingen waar de hand van God in zit. Luister mee naar Queen en heel graag tot de volgende helden van de popmuziek.

0: Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
3: Waar zijn al die mooie jaren?
2: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Hey, fijn dat je weer bij bent. Jawel, het is weer tijd geworden voor Muzikatief. Betekent weer de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, we zaten ze net nog eens in 1976. Hè. Een nummer dat al vaak gecoverd is, maar dit was de versie van de Bay City Rollers. I Only Wanna Be With You. En dat doen we ook, komende uurtje.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Binnen een kleine 10 minuten dan is er onze 2-in-1 hit voor vandaag. We hebben straks ook Paul die langskomt met een nummer 1 hitfeit. Nu keren we nog eens terug naar de jaren 80. Meer bepaald naar 1984. Dit zijn A Flock of Seagulls. The More You Live, The More You Love.

Hij kan er niet aan doen, maar elke keer ik een nummer van die Animals hoor, moet ik altijd denken aan de Muppet Show. Ja, de drummer van de Muppets destijds heette Animal, hè? In ieder geval, dit waren ze nog eens. De Britse rockband The Animals, opgericht door Alan Price. Met onder andere Eric Burton en Chess Chandler. Die later nog de manager van Jimi Hendrix zou worden. Ze scoorden hun eerste grote hit in 1964. De zomer van het jaar kwam dit nummer uit, hè? The House of the Rising Sun. En nu Back to the 80s met Peter Gabriel in die live versie van Salisbury Hill.

0: Ja, er waren twee versies van dit nummer. Je had de albumversie en je had die liveversie. Ik moet toegeven, die liveversie is nog altijd stukken beter. Doet het nog altijd heel goed op diverse feestjes en vuiven trouwens. Het is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit. We keren terug naar 1963. En toen scoorde Andy Williams een hele grote hit met het nummer I Can't Get Used to Losing You. Wel, in 1983, 20 jaar later met andere woorden, deden die van de Beat het nog eens over.
1: 2-in-1.

Bij de voorbereidingen van dit programma ben ik te weten gekomen eigenlijk dat Mardi Gras een Franse band is. Maar niet deze die we zo net draaiden. Dat was The Mardi Gras. Die kwamen dan weer uit New York. Maar Mardi Gras was dus ook een groep die in dezelfde periode dikke hits scoorde in Frankrijk. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Girl, I've Got News For You. Dat was een van hun grootste hits trouwens in 1970. Wel, dit waren die van de Mardi Gras. En Too Busy Thinking About My Baby. En daarmee zaten we ook in de jaren 70. En nu terug naar de jaren 80 met Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedemiddag. Mike.

0: Tussen 1984 en 1985 waren ze goed voor 4 hitnoteringen. Maar dit was ongetwijfeld hun grootste hit. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen werd het een bijzonder grote hit voor Roberto Giacchetti en zijn scooters. En I saved the day. Fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Mike de Pre.

0: Oké, ze hebben heel wat grote hits gescoord, die van The Simple Minds. Maar als er zo eentje is die toch nog altijd behoort tot mijn favorieten, dan is het wel deze hier. Uit 82 hadden ze nog eens Jim Kerr en de bende Simple Minds, met andere woorden, en de New Gold Dream. Ondertussen hebben we het gezelschap gekregen van Paul Peerlings. Dat betekent tijd voor ons nummer 1 hitfeit. En hij gaat het eens hebben over Wes en zijn Alane.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Een nummer 1 hitfeit rond Alane en Wes. Muziek uit wat minder gangbare muzieklanden werd in de jaren 90 voor het gemak maar wereldmuziek genoemd. Een nogal brede paraplu voor talloze muziekstijlen uit even zoveel landen. 1997 was een goed jaar voor wereldmuziek, want niet alleen stond de Cameroese zanger Wes 8 weken op 1 met Alane. Wes Madiko werd in 1964 in Cameroen geboren als kleinzoon van een griot, net als Morikante trouwens. De belangrijkste functie van een griot is het doorvertellen van verhalen aan stamgenoten. Wes zette de traditie voort met de verhalen die hij op muziek zette. Na zijn verhuizing naar Frankrijk ging hij daarmee door. Voor Wes was Alane zijn enige grote hit. In 1998 zong hij over het Cameroens voetbalelftal in I Love Football, in het kader van het WK in Frankrijk die zomer. Maar net als het Cameroense elftal, dat geen enkele wedstrijd won en al in de eerste ronde roemloos werd uitgeschakeld, was ook deze single geen groot succes. Wes en Alane.

0: Busbedrijf Tros Beiaert uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beiaert krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en Smart School zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische drone-aanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio

Twilight Zone van Two Unlimited. En met deze plaat begon het allemaal voor hen. En ik heb ze ook nog eens gedraaid in deze laatste twee uren van Driver's Seat voor deze week op vrijdag 5 juni. Ja, het gaat dus echt wel heel snel voorbij. En dat zal met deze twee uurtjes ook zo zijn. Ik heb Billy Idol met White Wedding. Diana Ross met Upside Down. En ook deze nog eens van Paradiso met Bailando.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

even tussendoor smijten. En dan weten we natuurlijk dat we het over deze aha hebben. En Take On Me hier in deze driver's seat. Ik heb straks een cover van een Belgische artiest door een Nederlandse artiest. Dat is al een tipje van de sluier die ik wil meegeven. En ja, België heeft ook wel verschillende kindsterretjes gehad. Denk bijvoorbeeld aan Sylvie Melody. Maar met deze intro, dan denken we spontaan ook terug aan iemand die met de jonge beentjes een stap in de wereld zette. Isabelle A. Hey, lekker beest.

0: Oorspronkelijk van Mama's Jasje uit 1992, maar 4 jaar later werd het nummer dus gecoverd door de Nederlandse band De Kast. En dat als tweede single van hun tweede Nederlandstalige album Niets te verliezen. Welke vind je het beste, die van de Mama's Jasje of van deze van De Kast? Je mag het altijd laten weten. En ik geef jullie misschien wel goed nieuws, want Google Foto's krijgt namelijk een nieuwe functie waarmee gebruikers terugkerende exports van hun fotobibliotheek kunnen plannen, waarbij na de eerste volledige export alleen nog nieuwe of gewijzigde foto's en video's worden meegenomen. Google rolt dus een handige verbetering uit voor gebruikers die geregeld een lokale backup van hun Google Foto's bibliotheek maken en dat via Google Takeout. De nieuwe functie heet Incremental Takeout for Photos en moet voorkomen dat gebruikers telkens hun volledige fotocollectie opnieuw moeten downloaden. Bij de eerste geplande export maakt Google nog altijd een volledige kopie van de geselecteerde foto's en albums, maar bij volgende exports worden alleen bestanden opgenomen die sinds de laatste succesvolle export zijn toegevoegd, geüpload, gebackupt, aangemaakt of bewerkt. En dat is vooral handig voor gebruikers met een heel grote fotobibliotheek. Tot nu toe vereisde Google Takeout dat de volledige Google Foto's collectie bij iedere export opnieuw werd verwerkt en gedownload. Afhankelijk van de omvang van de bibliotheek kon dat dus heel veel tijd kosten en flink wat opslagruimte in beslag nemen. Maar er zit dus effectief goed nieuws aan te komen voor diegenen die daar gebruik van maken. Ik heb er ook wel een paar op staan, maar ik heb eigen lokale soort van cloud-oplossingen waar ik al mijn foto's naar plaats. Dus voor mij is het niet zo echt heel belangrijk. En nu heb ik The Cars nog eens met Shake It Up.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

In de tijd van 10 om te zien waar echt wel alles kon op gebied van muziek. Zolang het maar ambiance was dat mensen zich konden amuseren. En dit was er een sprekend voorbeeld van Bingo met Arabiet. En daarmee gaan we ook al richting 5 uur. Het laatste uur komt er dus straks aan van deze driver's seat. Ik heb nog Simply Red met If You Don't Know Me By Now. En deze Euro.

0: busbedrijf Tros Beiaert uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beiaert krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
8: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: En misschien hetgene wat jullie nog willen hier op deze vrijdagavond is het tweede deel van deze Driver's Seat. De laatste 60 minuten voor deze week. Alhoewel, er is al een stukje af natuurlijk door onze hitschijf van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Een mooi uurtje straks met Leo Sayer en Oh Girl, de Kelly Family met Mama. Maar eerst Scooter, niet met Call Me Manana of zo een bekendere plaat. Dit is nog eens Back in the UK.
1: This is a journey into the past, the present and the future. Now close your eyes and join the trip. It's 6 a.m. in the morning and we find ourselves somewhere in England.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Memory Family met Janet Jackson en Together Again. En ergens denk ik dat zij nog altijd wel hoopt, misschien in het leven hierna, dat ze ook nog eens Michael kan tegenkomen. En jullie krijgen straks van mij ook het weer. Dat gaan jullie straks tegenkomen. Na Van Halen en deze Duran Duran, I Don't Want Your Love.

0: Met veel plezier springen op deze plaat van Van Halen en Jump. We zullen zien of dat jullie ook nog staan te springen achter het weerbericht. Vanavond wordt het rustig en zeer droog, met kans op wat mist, vooral in de Ardennen. Elders verschijnen er brede opklaringen, alvorens er meer en meer hoge wolken gaan verschijnen. Minima tussen 7 en 12 graden. Morgen begint het droog met nog enkele opklaringen, maar geleidelijk wordt het zwaar bewolkt vanuit het westen. In de namiddag gevolgd door regen of buien. En deze kunnen ook vergezeld zijn van onweer, met maxima tussen 16 en 19 graden. Zondag is er veel bewolking, maar het zou meestal droog blijven, afgezien van enkele regendruppels op het Ardense relief. Op het einde van de dag worden de opklaringen talrijker, bij maxima tussen 14 en 18 graden. Maandag zal het ook droog beginnen met bewolkte periodes en opklaringen. Geleidelijk wordt het wel zwaar bewolkt met in de namiddag regen of buien vanuit het westen. Het wordt wel zachter met maxima tussen 19 en 23 graden. Dinsdag wordt het licht wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en enkele plaatselijke buien. Het wordt weer iets frisser met maxima tussen 14 en 18 graden. Woensdag en donderdag blijft het wellicht licht wisselvallig met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en kans op een lokale bui. Het wordt ook weer stilaan wat zachter, met woensdag al maxima rond 20 graden en donderdag rond 22 graden. Maar het zal waarschijnlijk daar rond blijven schommelen en we zijn er allemaal tevreden mee. Ik heb ook nog Kim Wilde klaarstaan. If I Can't Have You.
1: De beste muziek hoor je.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
3: Waar zijn al die mooie jaren?
2: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Ivan Plettings.

Cover Girls en Wishing on a Star. Als je een vallende ster ziet, kan proberen altijd wel een wensje te maken. En misschien komt die ooit wel eens uit. Hè? Voilà. En wat ook nog gaat uitkomen is straks Don McLean met Crying. Ja, even de treintjes boven halen. Maar we hebben ook nog Marvin Gaye met Sexual Healing. En daarmee gaan we weer naar het einde van deze laatste driver seat voor deze week. Het gaat trappen. In ieder geval maandag nieuwe afspraak. Tot dan.

0: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek. Ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
6: Ik zie je graag.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Hilde Bruineel.

0: Vrijdag 5 juni 2026. Welkom in het programma De Muziekdoos. Ik heb vanavond een gast meegebracht, eentje van lang weg geweest. Goedenavond, Marianne.
1: Goedenavond, Hilde.
0: Wat plezier van u terug te horen.
1: Ja, en ik hoop vanaf nu iedere vrijdag terug te komen.
0: Allee, vooruit. Ja. Dus aangezien ons Marianne er is, gaan we een uitzonderingsje doen. Ik had gezegd, in de week gaan we het niet meer doen online. Maar we gaan een uitzondering maken, omdat Marianne er is, om bij te springen. Dus je kan vanaf nu je verzoeken doorgeven aan Marianne op het nummer
1: 02-6699-660.
0: En dan krijg je haar aan de telefoon en dan kan je live op antenne jouw verzoekje doen.
1: Ja, laat maar komen, jongens en meisjes.
0: Ik stel voor dat wij beginnen met een plaatje, Marianne. Welke?
1: Eentje van Laura Lynn eigenlijk.
0: Ja, en wat is de titel?
1: Schat, wat kost een zoen van jou?

0: Ja, voilà, zeg. Voilà. Dat was Laura Lien en Schat, wat kost zo van jou? Origineel van Ray Francis. Dat is al lang jaar geleden. Ik denk dat we iemand op antenne hebben. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: We gaan een keer luisteren. Goedenavond, Mateke. Hallo. Ze slaapt, denk ik. Is dat op lijn 1?
1: Ja.
0: Rozeke?
2: Ja, mijn vriendin.
0: Ah, nu hoor ik u. Ze waren
2: weg. Ja, maar ik wist niet. Ik dacht dat iemand anders aan de lijn had.
0: Maar nee, het was tegen u. Goedenavond.
2: Goedenavond, vriendin.
0: Hoe is het met jou?
2: Ah, wel, mijn rechterkant is beter, maar mijn ruggen niet.
0: Juist, jong.
2: Ja, doet toen nog pijn.
1: Ja. Maar dat gaat over, Rozek. En ik heb over het laatst ook al zo gevallen. En, ja.
2: Ja, maar ik weet het.
1: Je kunt er niet van uit.
2: Nee, dat is waar. Maar ja, het zal wel over. Ja.
1: Een weekje, twee weekjes.
2: Ja, nog een week of twee en dat is gedaan.
1: Mobile.
2: Maar ja.
1: Zeg een keer, Rozek.
2: Ja. Heel speciaal voor u.
1: Ja, dank u.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne. Voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindy en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
1: Mm-hmm.
2: En dat zou zijn.
1: Ja, en welk plaatje had hij graag gehad?
2: Van Andy Free.
1: Ja, wel, je mag het nu zelf een keer gaan aankondigen, zie. Wat denk je daarvan?
2: ik zou graag dat plaatje hebben van Andy Free, tussen liefde en liefdeverdriet.
1: Ah, wel, we gaan dat direct voor u starten, zeg.
2: Dank u wel, Marianne. Dag, vriendin.
0: Dag, lieve schat.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik heb vanavond een keer besloten om een beetje te zwijgen, dus...
2: Laat Marianne gewoon een beetje babbelen.
0: Het is dat moet niet altijd dezelfde zijn, die babbelen. Nee,
2: ja, maar ja, ik hoor ook graag babbelen.
0: Het is dat. Oké, uw plaatje komt eraan.
2: Goedenavond, hè. Ja, dank u wel.
0: Dag. Hier is Andy Free en Tussen Liefde en Liefdesverdriet.

0: Ja, of het een goede versie is, daar laat ik mij niet over uit. Maar de klant kiest tussen liefde en liefdesverdriet. Andy Free.
1: Ja, we hebben nog een telefoontje gehad van onze heert.
0: Ja.
1: Ja.
0: En, maar die kon niet wachten, hè?
1: Nee, nee, want dat moest dringend een douche in. Wat dat hem nog van plan was, dat ik het behoort niet weet.
0: Niet,
1: maar,
0: ja, misschien.
1: Ja, hij heeft het niet gezegd, maar... Ja, ja, zie. Kan gebeuren, hè.
0: Het is dat, hè.
1: Maar nee, hij had graag een plaatje gehad voor zijn Vivianneken.
0: Ja.
1: En verder voor de rest, voor het team van de Radio Memory. En voor alle mensen die aan het luisteren zijn... En ook de mensen die dan nooit een plaatje krijgen. Dat komt allemaal van onze heert uit Beveren.
0: Ja. En hij had een plaatje gevraagd van Billy Ray Cyrus.
1: Ja. Eki breki hard.
0: Ja, goed zeg. Amai.
1: Goed, hè.
0: Het is een goed punt aan het scoren.
1: Maar dacht, maak vorderingen.
0: Ik wil ook nog iets zeggen over onze app. De mensen hebben de laatste tijd vaak gevraagd... Ja, wij vinden hem niet op de nieuwe versie van Android, van Samsung. Dus was die niet te vinden. Maar mensen, ik heb heel goed nieuws. Hij is sinds vandaag vindbaar terug. Dus je gaat naar jouw store en daar kan je... De Play Store of zoiets. En daar kan je nu de app van Memory downloaden. Dus voor alle laatste nieuwe modellen, voor de mensen die niet konden, wel, die kunnen vanaf nu onze app downloaden. Ja! Dus voilà. Allee, proficiat voor mijn eigen. Hè.
1: Ja, als dat geen goed nieuws is.
0: Als dat geen goed nieuws is. En alles werkt, dus geen probleem. Goed? Allee, we gaan dat plaatje draaien, maar eerst een beetje reclame.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
2: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: 1, 2, 3, rak!
1: Rak!
2: Nee, dat was geen kraai, dat was Marianne.
3: Ja.
2: Je moet altijd opletten wat je zegt, hè. Want als die micro's open gaan, dan hoort alles.
3: Ja, maar, bon, ja, maar
2: ze zei daar net van... maar nee, ja, maar het klikken was af. We hebben heel veel luisteraars, maar we hebben geen bellers. Hoe komen we dan nu? Ja. We gaan de mensen een keer moeten wakker maken.
3: Misschien Hilde, en we zijn een schrik gepakt van mij.
2: Dat kan ook zijn. Dat kan ook zijn.
3: He, maar...
2: Of kan ook zijn, omdat je zegt dat we in de week geen rechtstreekse bellers niet meer gingen doen. Dus dat kan ook. Maar de mensen kunnen bellen. 0266-99660. En dan komen ze bij Marianne terecht. Ondertussen, je weet, als Marianne er is, dan heb ik niks te zeggen over de keuze van de plaatjes. Het is maar dat je het weet.
3: Toch.
2: Ja, maar dat is er zo. Dus het volgende plaatje, het vorige was Sam Goris en Rak zijn allernieuwste. En nu wou ze er eentje van Niels de Stadsbader. En het is ook zijn nieuwe.
3: Ja.
2: Zeg maar.
3: Vuur en vlam.
2: Ja, maar je hebt er nog iets bij gezegd daar straks.
3: Ah ja, dat zal ook weer de kandidaat zomerrit zijn, hè, voor ja. 26.
2: En gaat Sammy Moll nu ook kandidaat zijn, of niet?
3: Inderdaad. Die gaat ook kandidaat zijn.
2: Allee, vooruit.
3: Ja. Maar ja, hij moet natuurlijk ook nog eerst en vooral verkozen worden. En dan, ja, je kent dat, dat is nog een lange weg af te leggen.
2: Ja.
3: Maar sowieso, Niels de Stadsbader, onze Sam Goris zal erbij zijn... Willy Sommers met zijn Zot Verliefd.
2: Ja, heel goed.
3: Nee, de eerste keer is dat.
2: Bart Kuil met Zot Kuil, Verliefd.
3: En die mag van de jaar van mijn partner winnen.
2: Ja, oké.
3: Okay, ja.
2: Okay, en nu moet ik eens gewoon naar het vogeltje kijken.
3: Ah, voilà. Koek, koek.
2: Nee, dat is goed. Oké, okay, we gaan de plaatje draaien van Niels de Stadsbader.
4: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom...

0: is misschien wel een aardige kandidaat voor de zomerrit, deze Neelte Stadsbader. Hangt jij verzacht en vuur en vlam. Straks gaan we ook onze song Monique draaien, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Want die is ook geselecteerd. Deze is iemand die ik heel goed ken, Fernando. En hij heeft jaren backing vocal geweest van Julio Iglesias. En hij maakt ervan een chant à Galicia. Die kende jij niet, hè, Marianne?
1: Ah, wel, nee, zie.
0: Ja, wel, goed luisteren. Nee.

0: was niemand minder dan Fernando. Backing vocal, jaren aan een stuk geweest van Julio Iglesias. En nee, die man kan even goed zingen als Julio Iglesias. De keer zien of dat Mariana met haar een tijd mee is.
1: Och ja, weet ik, ben ik al een oud doosje aan het worden. Hè,
0: als je het zelf zegt, is het goed.
1: Ja, ja, maar ja, als ik het niet zeg, wil het ook zeggen. Dus.
0: Nou, maar nee, ik ga dat niet zeggen. Nee. Hier is Anne-Li. En zij heeft het over two times, twee keer. Ik wil melden dat er storingen zijn op Tidio, dus het ligt niet aan onze app, maar het is het programma dat storingen geeft. En daardoor kan je ons momenteel niet bereiken via de app.
1: Nee.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: dan met de duivel van acht.
1: Probeert Hilde?
2: Wat?
1: Dansen met de duivel.
2: Ah ja, ik heb daar een goed plaatje mee. Dance with the Devil. Ah, dat geeft me goed gedacht, zie ik. Ah, the Sixth Gate is dat. Wacht, de D-Devils. Dat is een heel schoonieke. Een eentje, voilà, zo, kijk, zie, dat staat al klaar. Ja, ik dans altijd met een duivel. Wist je dat nu niet?
1: Nee, ik twijfel er niet aan.
2: Ja, met een duivel. Hè. Ja, zeg, we beginnen hier te panikeren. Hè. Ofwel is er iets met die telefoon kapot, ofwel...
1: Ofwel hebben die gewoon een schrik gepakt van mij.
2: Ja, terwijl ligt het aan mij, maar... doordat ik...
1: Ik bijt niet, hè.
2: Ja, dat weet ik nog niet. We gaan alleszins een heel mooi liedje draaien. Allee, dat vind ik toch heel mooi. Het is een remix van Ma Baker van Bonnie M. Samen met de Horny United. Aha. Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
2: Hier gaan we.

0: beste muziek hoor je hier.
1: Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world.

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: En de Sixth Gate. En jij vroeg eigenlijk de nieuwste van de Romeo's. Zitten die ook in hun dinges daar?
1: Dat is ook kandidaat zomerrit.
0: Amai, zijn ze veel kandidaten van het jaar?
1: Twintig. En dan vallen er 10 af.
0: Allee, vooruit.
1: Ja, je kent dat, hè. Ja.
0: Allee, we gaan straks een keer beginnen. Tweede uur met onze Sammy dan, hè.
1: Voilà.
0: En we gaan nu deze draaien van de Romeo's. Even naar de klok kijken. Ja. Zonneniep te zijn. Hier zijn ze met ik zag jou maar even. En mij hoor je terug na het tijd zijn van 7 uur. En ik hoop dat jullie dan bellen.

0: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meegedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio reclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: onze Sammy Moore. En te jong om stil te zijn. Is ook wel eigenlijk een heel mooi nummertje hoor, dat wel. Maar ja, wij zitten nog met de problemen van blijkbaar van Tidio. Die ja, zit bevertjes vast, dus die excuseert zich voor de verbindingsproblemen. Ik heb zelf geprobeerd een berichtje te sturen, maar het lukt niet. En ja, Marianne, ik denk dat jij met een ander probleem zit.
1: Ja, inderdaad. Met een telefoon. Ik heb met mij ook al eens geprobeerd. En marcheer nog dan, hoor.
0: Ja, 02-6699-660. Voor de mensen die aan het luisteren zijn en die graag een plaatje live aanvragen vandaag bij Marianne. Dat kan allemaal. Je kan ook gewoon een plaatje aanvragen. Die mensen, ja, ik vraag me af waar mijn bellers allemaal zitten. Ja. Die gewoon een plaatje aanvragen. Maar we zien het zo dadelijk wel. Ik heb er een mooitje klaargezet. Ken jij dat, Marian?
1: Nee, ja, totaal niet.
0: Ah, ik zal het u al een stukje laten horen, wacht. Zegt u dan niks?
1: Nee, joh.
0: The
1: nee.
0: Black Eyed Peas.
1: De naam zegt me wel iets, maar...
0: Dat zijn, ja... Peas zijn ertjes met zwarte ogen.

0: Wie ben aan van haar stoel? Ja. Er is iets gebeurd.
1: Van het verschieten, zeg. Plots rinkelde die een telefoon.
0: Allee, jong.
1: Ja, ik wil eigenlijk... Wie hebben wij aan de lijn, alstublieft?
0: Wacht, dat is wat gaat knoppen.
2: Hallo, hallo. Dag, kwebbeltje.
0: Ah. Bonjour, mon amour. Comment tu vas?
2: Bonjour, mon amour. Ça va bien, hè?
0: Ça va bien? Oui, oui. Moi, ça va très bien. C'est le week-end, hein?
2: Oké, okay, bon weekend, hè, pour
1: zeker,
2: toi.
1: Rudolf, we zullen maar voorten in het Nederlands, zeker.
2: Ja, want ik ben wat gepraat.
1: Ik hoorde het komen, jong.
2: Is daarom. En ja, Jos Wildeken heeft een beetje de streken gekregen van Jeremy, hè, dus.
0: Ja, jong, ja, maar, ja, maar ik spreek wel Frans, hè.
2: Ah ja, voilà, het is erom, maar... En Cindy is ook zo'n kapoen, dus...
0: Hij faut apprendre à parler le français, hein.
1: Ja, ja. Wij zijn Vlamingen, hè, Rudolf?
2: Ja, je ne parle pas français, je ne comprends pas. Voilà.
0: Is siffler à la colline, kunnen dat?
2: Siffler à la colline, ja.
0: Nee. Siffler à la colline.
2: Siffler à la colline. Ah ja, dat is goed, dan ga je dat zelf zo eens draaien, want er is een mooi artikeltje verschenen van onze maat, hè?
0: Ja, inderdaad, ik heb het gezien.
2: Ik had het niet doorgestuurd, hè, dus... Ja.
0: Dat is goed, hè?
2: Echt de moeite waard. Ja,
0: het is siffler sur la colline eigenlijk. Hè? Ja, oei, ja, Marianne, voilà, een telefoon belt weer, zeg. Amai.
2: Ja, voilà. Ja, zeg maar, ik heb goed... was dit ons Franske? Ik heb hem nog niet gehoord.
0: Ik weet niet wat dat ermee gebeurd is met ons Franske.
2: Voilà, en
0: misschien
2: was dit
0: een ander telefoon.
2: Belden? Ik heb ons Roosje wel gehoord, maar ik zeg maar, godverdomme, wat is dat nu toch vandaag? Is dat allemaal in dat weekend? Zijn ze allemaal in slaap gevallen?
0: Hangt die een tweede al op de lijn?
1: Ik zal eens proberen.
0: Ik heb een flauw vermoeden dat ik weet wie dat is.
2: Ah, ik heb ook zo'n flauw vermoeden.
0: We gaan een keer luisteren. Hallo?
3: Hallo, micro. Hoor ik nu goed dat Rudolf Frans kan praten?
0: Ah, bij wie, bien sûr, hè?
2: Niet beginnen, gaat hoor.
3: Dat uw initiatief en uw verstand goed werd zeilde vandaag.
1: We zijn het aan het leren, Jeremy.
0: Bonsoir, Jeremy.
3: Bonsoir, Hilde.
0: Comment toi?
3: Attendre Marianne, j'irai encore pendu au téléphone de l'autre côté, hein?
0: Ah ben oui, mais bon, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup de téléphone, elle voulait attendre et te mettre après, mais moi, j'avais senti ça que tu étais en attente.
3: We zullen maar in Frans voor jouw, want die twee anderen verstonden geen kleur.
1: Hela,
0: we denken dat Marianne wel een mondje Frans spreekt.
1: Ik ben mezel, hè.
3: De Rudolf dan toch, hè.
0: Ja. Dag, Rudolf. Zijn er ook nog?
2: Ik zijn er ook, maar ik geef bedeesd mijn mondje.
0: Nee. Jij wou nog de groetjes doen, Rudolf.
2: Ah wel, ik ga de groeten doen. Eerst en vooral dus aan de kwiebis daar aan de andere kant is.
0: Ja.
2: Met mijn beste maatje, hè. Dus mooi. Ik mag die kop ook noem ik hem af en toe. Want die kleine zegt dat tegen mij ook, dus daarom.
0: Die kop?
2: Ik doe dan een groet aan Rozeken ook, dus die heb ik al gehoord gehad.
0: Ja.
2: Aan u en aan Marianneke dus. En ook aan mijn maatje Cindy dus, die er morgen ook bij is. Wendy breng ik groeten over. En Daniel. En voor de rest zou ik zeggen aan al mijn collega's op Radio Memory. Mijn broer, ons papeke dus. Anja breng ik ook groeten over. Geert en Vivian. En wie nog zegt, hè? Ik zou zeggen gewoon... Ah ja, Johan en Frida...
0: Ja, die hebben nog niet gehoord. Dat zal morgen zijn, denk ik, dat die gaan...
2: Maar we gaan maar die luisteren toch mee, ze doen. Dus,
0: tuurlijk.
2: Voilà, als de Johan mij hoort, misschien gaat hem toch bellen. Ik zou zeggen, ik roep iedereen op om te bellen. Dus laat van jullie horen.
0: Ja, ze hebben allemaal schrik van Marianne, denk ik.
2: Ja, en nu laat ik het woord aan onze plaatselijke vedette.
0: Ah, van de soufflé van la colline. Ja. Zeg maar, waar zit ons Franske? Ik heb het nog niet gehoord.
2: Ja, ik weet het ook niet. Dus heeft deze morgen wel gebeld naar Anja, maar...
0: Hij heeft mij ook gestuurd van... Wij horen elkaar vanavond op de radio, maar ik heb hem nog niet gehoord. Dus SOS Franske. Peppeke, waar zitten? Voilà. Bellen.
2: Ja,
0: okay.
2: Bellen.
0: Goed. En we een keer horen wat dat uw kameraad te vertellen heeft. Hè? Jeremy, het is aan u.
2: Ik was er mee.
0: Ja.
3: Ik heb eigenlijk niet veel te vertellen. Ik dacht, Rudolf gaat me weer uitdagen om te bellen, dus ik zal het nou doen, want anders gaat hem weer kreften achteraf. Hè?
0: Ah, ja.
2: Dat was de bedoeling.
0: Ja. Zeg, Jeremy, jij zit er morgen, hè?
3: Ah wel, mijn Frank viel daar te bieden ook, want ik dacht eigenlijk, morgen lekker uitslapen, maar dan dacht ik, nee, het moet bij Cindy zijn. Dus,
0: ja. Mail Cindy.
3: Om 9 uur, kwart voor 10.
1: Maar dat valt mee, Jeremy.
0: Hoe belt u wakker? Ja, het is eigenlijk goed dat je het zegt.
3: Ja, juist,
0: ik moet erop zien dat ik op tijd ben voor Rosindieke te gaan halen, ja.
3: Ah, dus voilà,
0: normaal zou ik wakker zijn. Hè? Weet je wat, ik zal u wakker bellen om 9 uur.
3: Dat is mijn deal.
0: Oké, maar ik doe het, hè.
3: Ja, dat is goed.
0: Jo, pas op,
1: nee, ik wil dat ook doen, hè, Jeremy, maar dat zal wel iets vroeger zijn, heeft dat?
0: Oei.
3: Te vroeg is het nu. Ja, ik kan al kans zijn omdat het vroeg is, dus te
1: zes,
3: vroeg is niet zo naar Jan.
1: Zes uur?
3: Ik kan dat niet doen.
4: Dan melk ik 5 voor 9.
0: Het is goed. Ça va. Een deal.
3: Hij moet toch altijd eerst zijn, zeg.
0: Ja, maar ja.
4: Tuurlijk! Vooral als het bij mijn maatje is, hè.
0: Ja, het is zeker dat. Ja. Wil jij nog aan iemand de groetjes doen, Jeremieke?
3: Oh, we gaan het kort houden. Gewoon aan iedereen.
0: Aan iedereen, voilà.
1: Kort dat is en goed.
0: Dat is voilà. Nog eens. Dat is nog
1: en eens. Dan kun je ook niemand vergeten, hè, jongen.
3: Nee, het is dat. Hè. Trouwens, Hilde, voilà. Er is een nieuw artikel over mij op Editie Payot.
0: Ja. Ik heb het gezien,
3: hè. Ja, moet je lezen. En daar staat ook uiteraard Radio Memory in vermelden.
0: Hey, ik heb het al gelezen.
1: Sluik.
0: Ik heb het al gezien. Ik heb het al gezien.
3: Kom de percentje van, hè.
0: Juist. Allee, we zullen misschien vragen aan onze PR-manager dat hij dat op onze Facebook-pagina deelt. Wat denk je daarvan? Dan heb je direct 5000 man die het leest. Ah ja, dat is toch goed, hè?
3: Ah, ja,
0: ah nee, 5000 niet. 3200 leden zitten we. Dus dat is toch al een goede reclame, hè, Jeremy? 3200?
3: Voilà, absoluut.
0: Hoe zit het trouwens met de streams op dingen, op Spotify? Wie heeft de meeste voor het moment?
3: Jeremy.
0: Jeremy? Hoeveel heb je er al, Jeremy? Ja.
3: Het is een beetje schandalig aan het overdrijven nu, maar inderdaad, we zitten, ik moet hier even wachten, al over de 37.000, dat wist ik wel.
1: Amai.
3: Yes! En als ik nu kijk, 38.951.
0: Dat is bekend, 39.000. Ja!
3: Het is
4: goed bezig.
0: Stevens en Casale, ja. Ja.
3: Ja, dat is Casale alleen, hè.
0: Ja, ja, maar ik bedoel...
4: Dat is Casale kan alleen, hè.
0: Ja, ja, maar die blijven een beetje achterhinken, hè.
4: Ja, maar ik vind dat interessant.
3: Ik snap dat Alexander zijn verhaal is nog niet uitgebabbeld. Hè. Dus de mensen wachten op een vervolg. Ze vragen er ook naar.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Het is leuk geweest, maar op duur ben je dat melodietje een beetje uitgezongen. Toch, hè?
3: Uitgezongen nog niet. De mensen vragen wel nog naar Alexander. De kinderen op school trouwens ook. Want ja, gisteren ben ik... terug meester Jeremy geworden om mee te gaan zwemmen met de derde leerjaren.
0: Serieus? Ah.
3: En die zagen mij toekomen en het eerste wat ik op heel de speelplaats hoorde was ah, meester zit in de puree. Dus het leeft wel.
0: Jeremy zit in de puree, morgen vroeg, om 8:55, als de Rudolf hem belt.
4: Ik ben al wakker om 7 uur, dus ik kan om 7 uur ook wel.
0: Ah ja, dat kun je ook doen, ja. Dan is hem zeker wakker.
1: En ik kan dat om 6 uur dan.
0: En Marianne om 6 uur. Dus als we nu om 6, om 7 en om 8 en om 9 bellen, wie belt er om 8 uur? Oké. Okay. Dus Marianne belt om 6, jij belt om 7, Rudolf.
4: Ik zal om 8 uur nog eens terugbellen.
0: Nog om 8 uur een keer terugbellen en ik zal om 9.
4: En om 8:55.
0: Ja, oké, okay, dat is goed. Afgesproken, hè, want we gaan hem wakker houden.
3: Om 10 uur heb ik al een chagrijnige Jeremy in de
1: studio. Jawel, ik dacht dat juist.
0: Dat is het probleem van Cindy, daar zitten wij niet mee. Oké, goed, we kijken naar uit voor morgen. Hey, beste heren, bedankt om te bellen. Bedankt om onze gast te zijn. Nog een prettige avond samen. Dag. Voilà, en onze Casale, die gaan een subiet draaien, want die is hier automatisch beginnen spelen. Dat was niet de bedoeling, manneke. Dus we gaan dat knopje eruit doen. Kijk, zie Marianne, dat ik kan toveren. Allee,
1: Jan,
0: ik kan toveren. Toveren.
1: Maar eigenlijk moesten we wel een ander draaien eerst.
0: Dat staat gereed, hè, jong?
1: Ja, alle vooruit. Voilà. Hoe beter.
0: De plaat aangevraagd door onze Rudolf. En welke was het?
1: Eentje van Wiltura.
0: Ja.
1: Uiteraard, hè, voor onze Rudolf.
0: Oh, uiteraard. Ja. Onze Kevin zegt dat ook altijd. Uiteraard. Kevin, waar zit hij, jong?
1: Zijn stopwoordje. Uiteraard. Ja. Maar hier, in dit geval, voor onze Rudolf, is het Mon Amour.
0: À moi.
1: À moi, va Wiltura.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

0: Wel, je mag zeggen wat dat gezegd, maar ik vind het heel mooi gezongen van onze Jeremy Cazalet. Hij is er morgen tussen 10 en 12 met onze Cindy de Koeman. En wij krijgen binnenkort nog hele beroemde namen. Ja, ja, ja, ja. Je gaat nog verschieten. Ja, ja, je gaat verschieten.
1: Allee, vooruit.
0: Ja, bij ons zeggen ze al wat dat je verschiet, zet ik waar. Dus, oké. Wij gaan een plaat draaien, aangevraagd door jou, wat mij een beetje verrast.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar kende jij Dua Lipa.
1: Inderdaad.
0: Aha, van waar kende die?
1: Wel, ik heb dat eigenlijk leren appreciëren omdat ik zo een tijdje naar de dansschool geweest ben.
0: Ah.
1: En daar hadden we op dat plaatje, dat ik nu nog een keer wil horen, een dansje.
0: Ah. En gaat het dan nu dansen ook? Of?
1: Nee. Oh, dat is, okay. Nee. Maar ik heb dat moeten mee stoppen, hè, want ja, ben ik niet wat nummer mee.
0: Ah.
1: Dus, maar ik vind het wel een tof plaatje, eerlijk gezegd.
0: Ah, ja, ik ook. Trouwens, ik heb hier juist een bericht binnen van onze PR-manager.
1: Oei.
0: Ja, en die deelt mij mee dat het bericht van Jeremy al te zien is op de Facebook van Radio Memory.
1: Ja, ja.
0: Trouwens, jullie moeten maar eens gaan kijken op onze Facebook, want wij doen, en die mensen van die PR, ik wil die echt van harte bedanken en van diep uit mijn hart bedanken ook, want daar is heel veel werk aan. Maar je moet maar eens gaan kijken wat je daar allemaal kan terugvinden over artiesten, over wat we doen, streekberichten, gewoon alles. Dank u wel, meneer de PR-manager, voor al wat je doet. En misschien voor hem ook dat plaatje, hè, van Dua Lipa.
1: Ah, wel ja, waarom niet?
0: Oké, hier is ze met Dance the Night. Allee, dat weet jij ook wanneer dat plaatje begint, Marianne.

0: En ze blijft tetteren en ze moet gelijk hebben,
1: Maar dat is niet waar.
0: Dua Lipa en Dance the Night. En je hebt nog een plaatje aangevraagd van iemand die we jammer genoeg verloren zijn.
1: Nee, inderdaad, spijtig. Maar ze heeft toch nog ook de zomerrit gewonnen.
0: Inderdaad, in 22 was dat.
1: 22, en daar was ik bij. Ah, en dat, was, ja, dat was echt wel de moeite. Het was ook een ferme madame.
0: Ja, inderdaad.
1: Echt waar. Een,
0: maar ik heb haar de laatste keer gezien met het kerstconcert in de kerk van Tollenbeek, samen met Celine. En ja, je mag nu zeggen wat je wilt, maar ik had daar al een gevoel dat ze al een beetje ziek was. Dat, ze gaf mij geen, ja, geen gezonde indruk toen. Gewoon.
1: Maar,
0: dat is een gevoel dat je hebt. Hè.
1: Weet je, ik heb ook foto's gezet in de groep waar dat jij haar geïnterviewd hebt. En dat was in de Europa.
0: Oh, dat is lang geleden.
1: Nee, dat was toch na zomerrit. Nee, het was na zomerrit, want ze heeft daar een liedje gebracht van lekker blijven hangen.
0: Dat zou kunnen,
1: Ja,
0: maar toen zag
1: ik
0: er ook nog beter uit. Hè. Dat, was, dat was voor mijn ziekte. Ja. Dus dan zag ik er ook nog gezonder uit. Mm. Dus ja, kijk, je kan zien hoe rap het allemaal kan veranderen bij een mens. In hommage, deze plaat van Margriet Hermans.
1: Ja.
0: En lekker blijven hangen.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: En Marianne zit te klagen, met een telefoon gaat niet, met een telefoon gaat niet. En ze zit naar dat loodlichtje te kijken terwijl dat pinkt. En dan denkt ze van, oké.
1: Okay. Maar ik wist niet meer wat dat was. Also. Ja, als ze niet veel rinkelt op de duur.
0: Man. Maar nog altijd een oproep aan ons Franske, want ik heb Franske nog niet gehoord. Dus ik begin mij ook wel een beetje zorgen te maken.
1: Ja, Franske, allez vooruit. Ik wil u het ook een keer horen nu.
0: Ja, geef gewoon een... geef me een teken van leven. Is dat geen... Ah, dat is Lieke. Ja, dat gaan we een keer opzoeken. Marianne, je had nog een bezoekje, denk
1: ja,
0: ik, hè?
1: Ja, ik heb een telefoontje gekregen van Johan uit Herzelen.
0: Ah, dat is lief dat die Johan belt.
1: Ja, en die had graag een plaatje aangevraagd voor iedereen die aan het luisteren is.
0: Ja.
1: Voor het Hans Memory Team.
0: Ja.
1: En ook voor iedereen die nooit een plaatje krijgt.
0: Ah ja, is dat zo?
1: Ja, er zijn ook mensen die nooit een plaatje krijgen. Hè. Dat,
0: tuurlijk, dat is trist.
1: En ik vind dat tof dat hem daaraan denkt. Ja,
0: ja dat
1: waarom
0: is heel
1: niet?
0: Tof. Dat is heel tof. En dat kwam allemaal van Johan en Frida.
1: Ja. En,
0: dat
1: ja, hij had graag een plaatje gehad van The Babies.
0: Ja.
1: Every time I think of you.
0: Ja, en dat staat klaar. Dat gaan we zo dadelijk aan draaien. Ondertussen nog even zeggen dat de mensen nog kunnen bellen. Tot 8 uur, maar ook na 8 uur. Maar tot 8 uur live op antenne voor het nummer 02-6699-660 voor de verzoekjes. En ja, we zien hier ook met een collega al staan. Goedenavond, Daniel.
2: Goedenavond, Hilde.
0: Je ziet er goed
1: dank
0: uit, man.
2: Dank je wel.
0: Uw voorhoofd blinkt.
2: Mijn voorhoofd blinkt?
0: Ja.
2: Ja, wel.
0: Wilt dat iets zeggen?
2: Geen idee.
0: Oké. Okay. We mogen het niet weten.
1: Hey, groot gelijk, voilà.
0: Ah ja, groot gelijk.
2: Ze mag alles weten,
1: Daniel, maar ze mag niet alles weten.
0: Nee, alles eten maken.
1: Ah wel, alles eten, ja.
0: Ah ja, en dacht
2: ik. Doof wordt zoek als ze.
0: Nee, doof ben ik en dat babbelen gaat niet meer mee. Goed, we gaan de plaat draaien van onze kameraad. De Johan en voor Frida de groetjeskinder in Herzelen. En hier is jouw plaatje. Every time I think of you. Every

aangevraagd door Johan uit Herzelen en Frida. En zij vroegen Every Time I Think of You van The Babies. Een prachtige hit. En ik heb er één klaargezet van Ed Sheeran. Hij heeft het over The Shape of You. Bij mij is dat simpel. Dat is gewoon de cirkel. En opgelost, zeker.

0: In Love With Your Body. Dat zei mijn man ook toen dat ik een jaar of 30 was. Maar tegenwoordig is dat veel minder, denk ik. Dat is een beetje vet aangekomen, hè. Nee, zegt hem. Oké. Okay. Ed Sheeran and The Shape of You. Marian, onze tijd om te gaan is gekomen.
1: Inderdaad, het is rap gegaan.
0: Het is heel rap gegaan, dat is normaal. We hebben als laatste plaat eentje van de Ritchie Family uitgekozen door jou. Door jou. Sorry, I'm speaking English. I'm sorry. I'm so sorry. Yes, zeg het een keer.
1: The best disco in town.
0: Oké, die gaan we draaien. Ja, ze kan aan het klaarkomen nu. Ze zit op haar tippeke puizig van... Daniel, wat stikte jij er allemaal uit? Goed, wij gaan er van tussen. Veel plezier nog met...

Daniel Rob de komende uren. En morgen vroeg, niet vergeten, tussen 10 en 12, onze Jeremy Casalet met onze leading lady Cindy de Koeman. En hier gaan we. The best disco in town. Hier zijn de Richie Family. Tot morgen, dag!

0: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Het is vrijdagavond, iets na 20 uur. En welkom bij Daniel Rockt. Ik neem jullie mee het weekend in. We zijn gestart met Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En dat was eigenlijk in die tijd een aanklacht tegen de strenge Engelse scholen. De volgende is toch een specialeken, want vorige zaterdag zijn we samen met een aantal DJ's van Radio Memory gaan kijken naar ABBA Gold Europe. En als je ogen dicht deed, was het bijna net of ABBA aan het optreden was. Ook John Dennis was toen van de partij. Hier heb je ze met Rock Me. En jullie kunnen natuurlijk nog altijd bellen op ons nummer 02 6699 660 om een plaatje aan te vragen.

Ja, ABBA, ik ben eigenlijk wat trist dat ik ze nooit echt live gezien heb, amai. ABBA Gold Europe was eigenlijk ook wel een goed alternatief. Ik kreeg zo net een telefoontje van Roseken en ze was blij dat het weekend ingaat, want morgen gaat ze op stap. En ze vroeg er eentje van Toast Meisjes.

De Bee Gees, de mannen met de hoge stemming. Paying the price of love. Straks heb ik voor jullie Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. Maar de volgende is een nummer geschreven door June Carter, de grote liefde van Johnny Cash. En het liedje gaat eigenlijk over een overweldigende, amai, moeilijke woorden, liefde. Hier heb je hem met Ring of Fire.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

25 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

Ja, tussenin draaien we zeker nog eens Belgische muziek. De volgende is er eentje van Janis Joplin. Ze is geboren in 1943 en op 27-jarige leeftijd overleden in 1970. En ze behoort tot de niet zo leuke 27 Club. Hier hoor je haar met Piece of My Heart. MUZIEK

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Ik heb misschien geen tickets van Iron Maiden, maar straks na 9 uur draai ik zeker een plaatje van hen. Dat was Weezer en Teenage Dirtbag. En veel mannen zijn verloren als een vrouw sensueel of geheimzinnig in hun ogen kijkt. En dat weten de mannen van Golden Earring maar al te goed. When the Lady Smiles. Voilà, verkeerde knopken. We gaan het nog een keer proberen.

Ja, het is bijna tijd om afscheid te nemen van het eerste uur. En dat gaan we doen met AC/DC. Maar eerst heb ik nog een Alice Cooper voor jullie. En ik ben leerkracht en het einde van het schooljaar komt met rassenschreden nabij. Eerst nog een beetje examens. En ook Alice Cooper had het over het einde van het schooljaar met School's Out, Alice Cooper.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek. Ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren? Is deze week de hitschijn bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Welkom in deel 2. In dat tweede deel hebben we nog een ganse hoop platen te gaan, waaronder Bon Jovi, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden en nog zoveel meer. Maar ik kreeg daar straks een telefoontje van Franske. Franske die mij zei, ja sorry, zegt hem, ik heb niet kunnen bellen bij Hilde, want ik was frietjes gaan eten en het was verschrikkelijk lang aanschuiven. Maar geen nood, hij vroeg een plaatje aan en speciaal voor Hilde draaien we Tom Jones, Green Green Grass of Home.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Electric Light Orchestra. De mannen zijn op zoek naar een verdwenen vrouw. De volgende is eentje op aanvraag. En Roosje vroeg Satelliet Suzie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

Hebben jullie dat soms ook, zo stemmetjes in je hoofd die zeggen, ah, pak dat chocolatje, pak dat chipken of pak dat notje? Ah wel, ik heb dat helaas ook. En ook Ronnie Radke van Falling in Reserve heeft dat en heeft er zelf een liedje van gemaakt. Voices in My Head.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.

We zijn nog altijd alive and kicking, Simple Minds. Wisten jullie dat Rammstein ooit een liedje gemaakt heeft over huwelijk en huwelijksgeloften? Ah, hier heb je ze met Du hast. Blijkbaar supporteren ze niet vandaag. We gaan eerst nog een andere draaien. En dan gaan we die proberen aan de praat te krijgen. Like a Rolling Stone van Bob Dylan.

Like a Rolling Stone. Ik hoop nu dat Rammstein het wil hebben over de huwelijksgeloften. We gaan een keer luisteren. Voilà, daar zijn ze.

du hast mich. Du hast.

Na de stevige gitaarmuziek van Rammstein is tijd om afscheid te nemen. Ik wens u allemaal een fijn weekend. Hou het veilig. En mij hoor je terug maandag samen met Hilde. En we gaan afscheid nemen met een heel mooi plaatje. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: een nieuw uur met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

beste muziek hoor je hier. De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits. Dit is Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.